0: vrouw, wat doe je nou?
1: Der Bruckler FM Playlist Update. Royal Otis. Sweet Hallelujah.